is er voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die is zijn broers, die

0: Bruiter van die wenkie, nou toe nou, ruik jy my wenkie, nou ja, pen en papier gereed, julle reg, môre Frans, gaan het goed?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook, ons vier hierdie week erfenisdag in die Frans Kook kombuis en ons doen dit natuurlijk met van Suid-Afrika se lekkerste traditie.

0: Nou sê, ons eerste ouwe vir die ochend, natuurlijk, ne. Kom ons gaan sê gehalle vir een ou persoonlijke vriend. Ek sê persoonlijke vriend, kom ook al jare saam. En eindelijk van kinderdae af, hy is so amper 10 jaar ouwer as ek. Maar ons was grootmaats, ons lewe lang.
1: Gaan groot radio. O, nou hoe groot kan een mens aan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeger jare in die goalie gespeel. Ek hoop na al die terugsla en die moeilike tye wat ons allemaal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede, luisteraars. Groetnis.
2: Gaan groot radio.
0: Natuurlijk moet Henk Opperman ook een draai by ons kom maak vir oggend. Julle ken vir Henk? Henk Opperman? Nou ja, hier is hy. Geniet hom.

Vriende, ja, ik wil graag voor jullie vragen. Indien er enige gebeurtenissen plaatsvindt in jouw area, zover het betreft markies, feesten, opvoerings of wat ook al, laat weet voor mij bij 079-505-8450. 079-505-8450. En zaterdagochtend vertel ons voor de wereld. Wat gebeurt alles in jouw dorp? Wat is daar? Is daar een vlooimark, een boetseil of net een gewone markie? Of iemand waar daar specifiek optree of een feest of wat ook al daar vermaak is vir die publiek om in de rede gee om jouw dorpie te komen bezoeken. Kom deel het met ons alsjeblieft en ons vertel die wereld daarvan. Is dit reg so? Kom, gaan vind 'n bietjie uit wat gebeur in jou area. En julle moet dit tog ook maar gaan bywoon, hè? Nie net ons vertel, jy gaan woon dit sommer by ook. En gee vir ons terugvoer hoe dit was. Maar ons gaan dit bekend maak aan al die mense op 'n Saterdagoggend natuurlik. Tussen 8 en 10. Is dit reg so met julle? Ek hoor graag van julle. Charlotte, Charlotte, Charlotte, kom in, Charlotte. Klink soos 'n tweerigte radio. Charlotte, jy moet 'n lekker dag hê. En hou daai supermark se deure mooi wyd oop.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dat jy, nou weet jylle, onthou saterdagoggende van 8 tot 10, ne? Ja, dan is dit naweek. Of het nou reën, sonskyn of wat ek al is, ons is met jou.

0: met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Goeiemôre ook aan Charlotte Evert, ja, Erna Sanet, Lindy, ja, maar nou Tiepie daar van Melkbosstrand, Ties daar aan Richard Wai, en ja man, ek glo die mense daar van die Bouwpark luister ook lekker saam, welkom Leni en Atti, en ja, die mense hier van Velderif, Chris, Christa, julle is allemaal welkom op kantoor. En ek mis my ou sekretaresse. Jy is die vere in my kussingsloop.

0: so 9:35 en ja, man, daar is het nou Jannie wat bel en hy sê, ek vloek nie rechtig nie, ek praat vlot Kempton met een Brakpan dialek en een accent van Pretoria Noord. Het klink vir my die man kom daar uit Gauteng uit.
1: Het jy een besigheid? Of soek jy na een besigheid wat een diens kan lever? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys wat oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is een platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere, een venue vir daar die speciale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee extra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watterwerktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, hier is tijd vir my om te groet. Julle moet een lekker dag verder hee op kantoor. Morgenoggend 9 uur, dan is ons weer terug.

Agter sy moet dit noem. Sy antwoord, baby, baby, al wat van het droom is van een klein, klein stukkie van die marula boom.

Ik ken een Chinaman, zijn naam is Lip Long Long. Hij is later getrouwd, daar in Mexico. Maar zijn vrouw woont los, na net 1 week. Ze zoekt maar een laboom.

jaren. Een beetje grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

erg, maar je zegt nog wel slaap. Ik zie je gauw koffie maken. Ik hoop van nu die dag begint.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saam hee. En om te dink, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijs hoe word het gedoen.

Als ik jouw hoor en je stil weer een deel van mij bent en in slaap val je aan en iedereen probeert mij reed en die duivel hoor.

is er voorbij. Boerenkakies, niks kan als kei. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies.

Lekker, lekker muziek, Lawrence Welk met Calcutta daar uit die jaar 1960. Ek kan met vreugde sê, dit is voor my daar, maar lekker muziek daar gewees. Baie dankie vir allemaal wat boodskapie stuur, en sê hulle geniet die muziek. Ek is baie blij alles te danke aan Johan van Wyk se lekker speellys, waardeur ons werk vanavond. So hier en daar gooi ek een van my eie in, maar hoofsaaklik is dit Johan se speellys vanavond. Ek het besluit, kom ons doen 'n dubbelspel soos wat ons altyd doen. En dit is lekker so twee na mekaar van dieselfde kunstenaar of dieselfde groep. En terwyl ons nou in hierdie era is met hierdie lekker musiek, het ek gedink gaan het goed wees dat ons sommer na twee mooi liedjies luister van Vicky Leandros. Die eerste een waarna ons gaan luister is The Mouth Organ Boy, 'n groot, groot gunsteling van my. En selfs die een net daarna, All My Questions, ook van Vicky Leandros, is net so mooi. Twee tydlose treffers, so rug aan rug na mekaar, en ek hoop jy gaan het saam met my geniet. Die tyd hier op gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl, is nou so 25 minute na 8, en jy is in die program Laat Waai My Raai. As jy dalk nou hier is ingeskakel het, baie welkom hoor, jy gaan die volgende paar minute nog lekker saam met ons allemaal kuier. Vicky Leandros.

Op en wakker enetjie daar, net so voordat jy aan die slaap raak, James Last met die Orange Blossom Special. Nou moet ek eerst weer gaan kyk en het sien, dit is nou so 13 minute voor 9. Amperkies moet ek vir jou groet. Ek probeer soveel as moontlik nog van Johan van Wyk sy lekker muziek hier inpas, voordat ons moet tot sien sê. En ek gedink, hoekom dan nou nie, kom ons het nog ene van Nat King Cole hierin. Nat King Cole natuurlijk gebore as Nathaniel Adams Cole op 17 maart 1919 in Montgomery in Alabama in die VSA. Natuurlijk was hy een baie bekende sanger en muzikant. Ons het net nou ook geluister na een liedjie van hom en sy dochter, saam ook as baie bekende sangeres Natalie Cole natuurlijk nie. Maar Nat King Cole oorlede op die 15 februari 1965 in Santa Monica in die VSA. Nou, ons gaan nou luister na Nat King Cole met Non Dementikar. En ek hoop sommer, Johan, ek het om reg uitgespreek hierdie keer. Lekker luister.